0: 5'9", brown eyes.
1: Ik heb quasi was aan een off-street ook al. Dave, Wonky Tams, de cat, Raindance. Voor je naar die zoon bij. Tamen af een nummer waar boos in die positie verament. Hij bouwt in de afrit kwijt te stenden ook al. Dawk il-future hits, jiġu waħda minn dawk li għadha fiċ-ċans li l-ġimgħa d-dieħla tagħmilha mal-aqwa 40 tagħna wkoll u ġejjin iktar future hits suq 20 kwieta għal iżjed tard illum. Però biex jkomplu għaddejjin waħda mis-sounds uffiċjali ta' Devil Wears Prada, Lady Gaga, Doechii, hawni runway fuq bej.
2: No matter what, no matter what, you got